Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur.

En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

greatness. Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Geboren in die struggle in het licht van de zon. Met de vader ergens anders en de moeder te jong. Met de oma 9 uren ver over de zee. Fluistert mama in je oren, het is goed met z'n twee. Maar ik 16 jaar leven wel genoeg voor die zin. Kan ze dat er wel beloven, ze is zelf een kind. Misschien ziet ze nog niet wat ze daarvoor loslaten moet. Of denk ik veel te duister en komt alles wel goed. Ja toch, Rosa, Sarah, Anna, Hinde. Mooie namen voor je kindje in een hartje. Op je arm, roze kamer, klein man, warm. Baby showers met een groepje vrienden. Ze waren gisteren aan de cocaïne. Ze zegt ze geeft me nog een maand of twee. Dan kan ze weer een keertje met ze mee.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur.

En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur.

dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De steun voor klimaatmaatregelen in ons land neemt af. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt dat de groeiende groep Nederlanders zich aan de grote aandacht voor klimaat ergert. Vooral mensen met een lager inkomen of lagere opleiding vinden wonen, veiligheid en boodschappen belangrijker. Eén belangrijk struikelblok blijft volgens veel Nederlanders de oneerlijke verdeling van de kosten van het klimaatbeleid. Ze hebben het idee dat de grotere vervuilers veel minder betalen dan de gewone burgers. Studenten in het hoger onderwijs blijven overwegend tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête onder 248.000 personen. Bijna een derde van alle HBO- en WO-studenten. Driekwart van hen is tevreden. Vooral universiteitsstudenten scoren hoog. Ook over de docenten zijn ze positief. 81% van de invullers vinden hun docenten inhoudelijk deskundig. De ervaren studiedruk neemt af, al vindt nog altijd bijna een derde die nu nog te hoog. Premier Jette neemt afstand van uitspraken van Tweede Kamerlid Rydie Markeszouwer over geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. Maar toch wil de premier samenwerking met de partij van Markeszouwer niet expliciet uitsluiten. Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren reageren daar kritisch op. Eerder zei Markeszouwer dat maximaal geweld tegen Palestijnse vluchtelingen mag worden gebruikt. Later gaf de bij de PVV opgestapte politicus toe dat hij zich wat onhandig had uitgedrukt. Bij de Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn gisteren zeker 31 doden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder de doden zijn ook kinderen en vrouwen, nog tientallen mensen raakten gewond. Israël zegt de aanvallen op te voeren tegen Hezbollah, ondanks de geldende wapenstilstand. Bij een aanval bij de stad Tyrus kwamen volgens Libanon 14 mensen om. Israëlische media melden dat het leger de grondoperaties in Zuid-Libanon verder uitbreidt.

En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm 20 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De steun voor klimaatmaatregelen in ons land neemt af. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt dat een groeiende groep Nederlanders zich aan de grote aandacht voor klimaat ergert. Studenten in het hoger onderwijs blijven overwegend tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête onder 248.000 personen. Premier Jette neemt afstand van uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markesauer over geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. Maar toch wil de premier samenwerking met zijn partij niet expliciet uitsluiten. Bij de Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn gisteren zeker 31 doden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd.

En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm. 20 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zoek naar kantoor of bedrijfsruimte. Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Buitengewone opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten dan jongeren. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bundy benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Brabant van de ANWB. Er staan op dit moment meerdere files in het zuiden. Ook op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen afrit Budel en Leenen doe je er een kwartier langer over. De A27 dan Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Gorkum 6 kilometer en 10 minuten vertraging. De A58 richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel rijdt het langzaam 10 tot 15 minuten. En de A67, Belgische grens richting Eindhoven, daar rijdt het langzaam tussen Hapert en knooppunt De Hocht. Een kleine 10 minuten vertraging. Tot slot nog een wegafsluiting op de N59, Burghaamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd en daarom is de weg dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9 uur zal duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je werkdag. Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd.

En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm. 20 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment staat er zo'n 100 kilometer file in de regio. Dat is ook het geval op de A2 richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide 11 kilometer met een vertraging van 10 minuten. De A17 Roosendaal richting Dordrecht. Daar zit erg druk tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder. Reken hier ook op 10 minuten vertraging. De A67 Belgische grens richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Hapert en knooppunt De Hocht. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken ook hier op een kleine 10 minuten oponthoud. En dan nog een wegafsluiting, de N59, Burgaamsteden richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd, hierdoor is de weg dicht en Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9 uur zal duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: De airplaytrack van deze week op streek omroep de Beverlanden. De nieuwe single van The Script, Man in the Arena.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: En het is vandaag woensdag 27 mei.
1: Blijf bij ons.
0: Dit is de ochtendshow op weg op streek omroep de Beverlanden.
1: Dit is de ochtend van streek omroep de Beverlanden.
0: En ik neem je mee naar het nieuws van 9 uur op deze woensdagmorgen, die eigenlijk alweer lekker begonnen is qua weer. Zoals je het al eerder hebt kunnen horen, deze week zonder Marcel Steenbakker. Want Marcel die is aan het genieten van een heerlijke vakantie aan de andere kant van de wereld. Ja, heerlijke vakantie. Af en toe dan hebt hij toch wel even over de radio hoor. Hij kan het niet laten. Leuk dat je er weer bij bent op deze woensdag.
1: De ochtend van streekomroep de Beverlanden.

Een leuke plaat van Bell en Sebastian. Van deze twee deden wij de Unnecessary Drama op streekomroep de Beverlanden. Voor een lekkere discoplaat van een aantal jaren geleden. Wakefield en Sexy Eyes. Ruim 7:15 geweest. Dat betekent tijd voor het Beverlandse weerbericht.

Vandaag begint de dag bewolkt en is het op dit moment 19 graden in Goes. In de middag verdwijnt de bewolking en loopt de temperatuur op naar 24 graden. Een stukje minder warm dan gisteren dus. In de loop van de avond komt de bewolking weer binnendrijven en zakt de temperatuur weer naar een graad of 20. De wind heeft windkracht 3 en komt uit oost-noordoostelijke richting.

Leuke plaat van Faith Hill, The Way You Make Me Love Me. En daarvoor hadden we muziek van Agda en de Munich. Een van de vele grote hits die ze wisten te scoren. En wel een toepasselijke plaat deze week. Het regen zonnestralen. Trouwens, later op in de week is er toch nog wel kans op een buitje. In de gemeente Goes wordt de komende week op verschillende plekken weer het verkeer nauwkeurig in de gaten gehouden. Afgelopen week zijn daarvoor op diverse wegen en fietspaden opvallende zwarte slangen geplaatst. De metingen die zijn vandaag gestart. In totaal zijn op 68 locaties telslangen geplaatst. Het gaat om zwarte rubberen slangen die over de weg of het fietspad liggen. En zodra een voertuig of fietser er overheen rijdt, registreert de apparatuur een verkeersbeweging. Daarmee wordt onder meer zichtbaar gemaakt hoeveel verkeer een locatie passeert, welk type verkeer het betreft en hoe hard er wordt gereden. Volgens de gemeente zijn de metingen bedoeld om een beter beeld te krijgen van de verkeerssituatie in Goes. De verzamelde gegevens die worden later gebruikt bij het opstellen van verkeersplannen en mogelijke aanpassingen aan de infrastructuur. Kentekens die worden niet genoteerd, dus mocht je per ongeluk een klein beetje te hard rijden, niet echt een probleem. Bijna 8:30 geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. Het wereldnieuws in een notendop van 60 seconden, om het zo maar eens even te noemen. Tot die tijd heb ik er nog eentje voor je klaar liggen. Je kent ze wel van Don't You Want Me Baby, The Human League uit Engeland. Dit was een plaat die eigenlijk niet zo'n grote hit werd, maar ik vind hem toch eigenlijk best wel leuk. Je hoort hem tot aan 8:30. Hier zijn The Human League en The Mirror Man.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Buitengewone opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bundy benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is niet erg druk op de wegen in het zuiden. Wel staan er enkele files. In de meeste gevallen levert dat niet meer dan 5 minuten vertraging op. Echter, op de A2 Maastricht richting Eindhoven is het file rijden tussen Weert-Noord en knooppunt Leendeheide 10 minuten oponthoud. De A67 Venlo richting Eindhoven, daar is het druk bij Asten. 12 kilometer, ook hier 10 minuten vertraging. En dan nog een wegafsluiting op de N59, Burg-Haamstede richting knooppunt Hellegatsplein. We zien steeds een ongeluk gebeurd en hierdoor is de weg dicht. Verwachte eindtijd volgens Rijkswaterstaat is 9 uur vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Lekkere zomerse muziek van Yannick Davy doet hem samen met Felix Laat, oftewel Lost Frequencies, You're the Reality.
1: Wij zijn de Beverlanden. Streekomroep de Beverlanden. Dit is Ad Vermeer. Streekomroep de Beverlanden.

In 1983 was dit een hele grote hit. Ryan Powers en Dolce Vita. En dan zou je denken, die Ryan Powers die komt natuurlijk uit Frankrijk. Nee, hij komt uit Italië. Hij heeft alleen de verkeerde achternaam. Daarvoor Jonas Blue en Believe. En een plaat uit de hitlijst, The Edge of Desire. Dit is Danny Vera en The White. Close.

vind dit nog altijd een van de beste platen van Danny Vera. The Whites. En komend weekend staat Danny op Klompop. Net zoals veel andere artiesten. Waaronder bijvoorbeeld Berber, die we van de week interviewden.

Peter Frampton, 1978 uit mijn blote hoofd. En van Peter, Show Me The Way To Go. De gemeente Goes wil een 250.000 euro uittrekken voor de verdere ontwikkeling van het Gezondheidspark Zeeland. Met het geld moet een toekomstvisie en een masterplan worden gemaakt voor het gebied rond het ADRZ ziekenhuis. Volgens wethouder Johan Veldhuizen moet Goes daarmee het centrum voor gezondheidszorg in Zeeland worden. In het gebied lopen al plannen voor een nieuw ziekenhuis, een zuidelijke ontsluitingsweg en de verduurzaming van gebouwen van Emergers. Ook woningbouw die krijgt een plek in de plannen. Onder meer worden er woningen gebouwd voor starters, ouderen en studenten. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel, moet het masterplan in 2027 klaar zijn. Nou, we gaan het allemaal zien hoe dat gaat en hoeveel het gaat kosten. Dat is natuurlijk ook best wel een beetje belangrijk voor de inwoners van de gemeente Goes. Want je zal het vast wel terugzien in je gemeentelijke belastingen.

Beste wat Nick en Simon nooit gedaan hebben in solo gaan. Want sindsdien maken ze allebei leuke platen. Dit was van Nick en Run. Daarvoor de nieuwe single van The Stones in the Stars. En daarmee werd het bijna 9 uur. Ik wens jou een prettige voortzetting van jouw woensdag. Zometeen om 1 uur spreken we elkaar misschien weer. Want dan mag ik de sidekick zijn van Hessel Meidema in de Hesselschudding. En anders graag tot vanmiddag bij Naar Huis, de Beverlandse avondshow hier op Streekomroep de Beverlanden. Tot aan 9 heb ik er nog eentje voor je klaar liggen. Dat is deze grote van de Red Hot Chili Peppers. Desperation Smile. Tot de

Dit is Jos Duistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning.

En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm. 20 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Rijn Baarmans van de ANWB. Na een relatief rustige ochtend neemt het aantal files weer af. Er staat nu nog zo'n 40 kilometer in de regio. Op de A2 onder andere, Maastricht richting Eindhoven, tussen Weert Noord en knooppunt Lederheide, rijdt het langzaam over 11 kilometer. Reken hier op 10 minuten vertraging. Dan de A58, Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Breda West en Etten-Leur West heb je 15 minuten oponthoud. De N279, Roermond richting Den Bosch, tussen Boerdonk en Veghel, 15 minuten. En dan nog een wegafsluiting op de N59, Burgaamsteden richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd en de weg is dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden, maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Het aantal huizen van meer dan een miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen, meldt marktonderzoeker Calcasa. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro, blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A58 richting Bergen op Zoom. Tussen Breda-West en Etten-Leur doe je er 20 minuten langer over en de rechte rijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning.

Dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Rijn Baarmans van de ANWB. Een aantal ongelukken zorgt voor vertraging en wegafsluitingen in de regio. Dat geldt onder andere voor de A58 richting Bergen op Zoom. Tussen Breda-West en Etten-Leur-West 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is er dicht. En Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren. Dan een wegafsluiting, de N59, richting knooppunt Hellegatsplein. Want ook bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd en hierdoor is de weg dicht. En dat geldt ook voor de N280, Weert richting Roermond. Tussen Kelpen en Beksum is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht in beide richtingen en Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 2:30 zal duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen, meldt marktonderzoeker Calcasa. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro, blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is onder andere druk op de A27, Gorinchem richting Breda. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Hooipolder rijdt het langzaam. Hier ben je 10 minuten langer onderweg. De A58 dan, richting Bergen op Zoom. Daar is tussen Breda en Etten-Leur een ongeluk gebeurd. Ze zijn nu bezig met bergingswerkzaamheden en de rechterrijstrook is hierdoor dicht. Reken op 25 minuten vertraging. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 12:30 zal duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Tot Brabantse Wal

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd.

En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Rijnbaard Mans van de ANWB. Twee ongelukken zorgen voor vertraging op de wegen in het zuiden. Dat is de A27 richting Breda. Tussen Werkendam en Hank zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 10 minuten extra. De A58 dan, Breda richting Bergen op Zoom. Daar is tussen Breda en Nettelur een ongeluk gebeurd. 5 kilometer met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht en Rijkswaterstaat verwacht dat dat tot 12:30 zo zal blijven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: Buitengewone opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten dan jongeren. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bundy benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Premier Rob Jetten stelt dat de relatie van Nederland en Europa met de VS onomkeerbaar veranderd is. Op een veiligheidsconferentie in het Haagse Vredespaleis hield Jetten een toespraak. Volgens hem is het naïef om te denken dat zodra er een nieuwe Amerikaanse president aantreedt, we weer terug naar vroeger gaan. De Amerikanen hebben er verschillende keren op gehamerd dat Europa altijd heeft meegelift op de Amerikaanse veiligheidsgaranties. De VS vinden dat Europa het zelf moet doen en dat vindt Jetten eigenlijk ook. Reizigers uit Congo en Oeganda moeten als ze naar Thailand afreizen 21 dagen verplicht in quarantaine. Dit heeft met de uitbraak van het ebola-virus in Congo te maken. De verplichte quarantaine geldt niet alleen voor reizigers uit die landen, maar ook voor mensen die er op doorreis zijn geweest. Tot dusver zijn er in Congo 204 mensen door het virus overleden. En zijn er mogelijk 867 patiënten die het virus onder de leden hebben. Het ebola-virus heeft een incubatietijd van maximaal 21 dagen. KLM meldt dat een vlucht die gisteren vanuit Paramaribo richting Schiphol was opgestegen en vervolgens uitweek naar Frans-Guyana niet met een brandstoftekort te maken had. Volgens de Surinaamse nieuwssite Waterkant moest het toestel omvliegen om bij te tanken, maar een KLM-woordvoerder zegt dat de tussenstop te maken had met een operationele situatie rond de brandstofafhandeling op de luchthaven in Paramaribo. Wat dat precies betekent legt KLM niet uit, maar de luchtvaartmaatschappij zegt het ongemak te betreuren. In april zijn in Nederland 293 bedrijven failliet gegaan, 12% minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook vergeleken met maart daalde het aantal faillissementen licht. Volgens het CBS is de daling vooral te zien in de detailhandel en de bouw. Toch blijft het aantal faillissementen hoger dan in de jaren voor de coronacrisis.

Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Premier Rob Jette stelt dat de relatie van Nederland en Europa met de VS onomkeerbaar veranderd is. Reizigers uit Congo en Oeganda moeten als ze naar Thailand afreizen 21 dagen verplicht in quarantaine. Dit heeft met de uitbraak van het Ebola-virus in Congo te maken. KLM meldt dat een vlucht die gisteren vanuit Paramaribo richting Schiphol was opgestegen en vervolgens uitweek naar Frans-Guyana niet met een brandstoftekort te maken had. In april zijn in Nederland 293 bedrijven failliet gegaan, 12% minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. In de Tweede Kamer zijn veel frustraties over de voortgang van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Het kan nog tot 2060 à 2070 duren voordat dit helemaal is ingevoerd en de kosten bedragen mogelijk 15 miljard euro. De Kamerleden vinden dat lang duren en erg duur. Er is een Europees spoorsysteem nodig. Het oude is aan vervanging toe en met een nieuw systeem kunnen meer treinen rijden. Er klinkt een hoop gemopper in de Kamer, maar de Kamerleden zelf hebben geen concrete voorstellen om er iets aan te doen. In Londen woedt in de wijk Golders Green een grote brand. Volgens Britse media gaat het om een supermarkt die koosjere producten verkoopt. De afgelopen tijd werd de wijk meerdere malen opgeschrikt door branden die gelinkt werden aan de Joodse gemeenschap. Er zouden zo'n 100 brandweerlieden zijn opgeroepen om het vuur onder controle te krijgen. Het verkeer in de buurt wordt door de bluswerkzaamheden op verschillende plekken omgeleid. Er is een stormloop ontstaan op grote schermen om de WK-voetbalwedstrijden van Oranje te bekijken. De vraag is vooral groot voor de wedstrijd van 20 juni als Nederland tegen Zweden speelt. Dat duel vindt om 7 uur 's avonds plaats. Verhuurders van grote schermen moeten vaak nee verkopen omdat er ook veel andere feesten zijn waar mensen schermen voor huren. Grootbeeldscherm.nl laat weten dat mensen die nu nog een scherm voor 20 juni willen huren te laat zijn.

Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat file op de A58 richting Eindhoven. Er staat een kapotte auto tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Hier heb je 20 minuten extra reistijd. En dan nog de N3 richting Papendrecht. Tussen Dordrecht, Crispijn en Papendrecht doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Bevelanden.
2: Heel hartelijk welkom bij de woensdag Hesselschudding met Ad en Hessel. Hoi Ad.
3: Hey, goedemiddag.
2: Daar zijn we weer. We gaan weer richting de Beatleplaat van de week, halverwege het uur. Maar natuurlijk, we gaan tijdreizen vanaf de jaren 60 tot vandaag. En we begonnen in 1962... En dat deden we allemaal met deze James Ray met zijn I Got My Mind Set On You nummer. Dat u kunt ook kennen van, dat u ook kunt kennen van George Harrison. Hè?
3: Klopt.
2: Uit 1987.
3: Ja, die is ook leuk.
2: Ja, zeker. Ja. Maar dit is wel een, ja, dit is eigenlijk het origineel daarvan, van deze James Ray. En hij heeft daar ook een heel orkest bij gehad destijds. Origineel is het opgenomen dus in 1962. En ja, toen heette het inderdaad I Got My Mind Set On You. We gaan van de jaren 60 terug naar deze tijd. En dan komt bij Florrie Arnold. Ik heb haar onlangs eigenlijk een beetje, ja, zeg maar, herontdekt. Zij zelf komt uit het jaar 1988. Ze heet Florence Ellen Arnold. Dat is haar volledige naam. En ze komt uit Engeland. En let op, zij is ook drumster. En niet zo'n klein beetje ook. En als u de dingetjes van haar aanklikt, dan kunt u dat ook bekijken en bewonderen, zeg maar. Florrie Arnold hebben we hier. Terug naar 2010 met haar Sunday Girl. MUZIEK

Thunder Girl van deze Florrie Arnold uit 2010. En ik zeg al, zij heeft ook gedrumd. Zij drumt ook nog steeds. En dat heeft ze ook gedaan bijvoorbeeld met bij nummers van Kylie Minogue, Girls Aloud en de Pet Shop Boys. Dan hoor je haar dus achter het drumstel zitten. Deze Florrie Arnold. Het jaar 1987 en T-Pow. En dan zitten we ineens met China in Your Hand. Echt waar. Dat komt van hun debuutalbum destijds. Dat heette Bridge of Spies 1987. T-Pow.

0: 1966 met die Elkins. Ja, dan zit je toch wel echt in het Motown-geluid, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ah, lekker toch, 1966. Uit Amerika kwamen zij, deze Motown-band. En ja, ze zijn eigenlijk actief geweest niet zo gek lang. Van 1965 tot 1967. En ja, dit Heaven Must Have Sent You, dat was natuurlijk wel een beetje hun, ja, hun ding, zeg maar, hè? Een hit trouwens in Amerika in dat jaar 1966, maar ook in Engeland. En daar is het zelfs nog een keertje weer uitgebracht in 1971 en werd het opnieuw een hit.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dit Heaven Must Have Sent You van die Elkins dus. Gary Wright kwamen wij weer tegen en ik vind Gary Wright een super gave artiest. Met zijn Dreamweaver zitten we dan in 1975. Hij heeft ook gespeeld met en voor andere artiesten. Dan praat ik bijvoorbeeld over Steve Gadd of David Foster. Ronnie Montrose bijvoorbeeld. Maar dit is hij zelf met zijn Dreamweaver.

0: Gary Wright met zijn Dreamweaver uit 1975. En ik vertelde al dat hij ook met andere artiesten heeft samengewerkt. Nou, en of met Steve Lukather van Toto bijvoorbeeld. Daar is je, kun je hem horen op gitaar. Jeff Porcaro van Toto. Hij heeft gespeeld zelfs met Graham Nash en David Crosby. Allemaal op gitaar. Dus deze Gary Wright.
1: Daar heeft ook nog een andere mooie plaat. Hè? No More Fear of Flying.
0: Ja, ja, ja.
1: Ook leuk ding.
0: Ja, zeker. Dat zijn fraaie dingen.
1: Ja.
0: We gaan straks op naar de hoofdpunten van het nieuws en daarna de Beatles-plaat van de week. Maar eventjes nog maar Katy Perry met haar Wide Awake. En dan zitten we weer in Amerika met deze Katy Perry, moet ik zeggen. Het komt allemaal van haar Teenage Dream, The Complete Confection, heet dat album waar het vanaf komt. Dit is fraai. Katy zelf ook, vind ik hoor. 2012 en Wide Awake.

0: Why the Wake? Nou, dat zijn we zeker nu wel. Catherine Elizabeth Hutchins, zo heet ze eigenlijk. Ze komt uit het jaar 1984. Uit Amerika, singer-songwriter mag zij zichzelf noemen trouwens. Zij is daar ook een televisiepersoonlijkheid, zoals het dan zo mooi heet.
1: Oké, wist ik niet.
0: Ja. Zij heeft onvoorstelbaar veel albums verkocht.
1: Dat wel.
0: Ze had tot dusver 151 miljoen platen verkocht.
1: Nou, $1 per plaat.
0: Ja, dat weet je wel, hè?
1: Dan weet je het al.
0: Oef, zeg dat. Nou. Oké, nou dan denk ik dat het volgende wel toepasselijk is. Someone You Loved, want daar word je wel natuurlijk een beetje verliefd op dan, hè?
1: Ja. Geld maakt niet alles natuurlijk.
0: Geld maakt niet echt gelukkig.
1: Nee.
0: Kan wel, maar het hoeft niet.
1: Mm-hmm.
0: Louis Capaldi, met hem gaan we dan naar 2019. De man zelf, Louis Mark Capaldi heet hij. Hij komt uit het jaar 1996 en uit Schotland. En hij schrijft ook zijn eigen nummers. Nummer 1 had hij al in Engeland met Someone You Loved. En toen dachten wij van nou, dan gaan we dat hier ook maar eens doen. 2019 dus. En daarna de hoofdpunten van het nieuws en daarna de Beatles.
2: I'm going on during the time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. In de Tweede Kamer zijn veel frustraties over de voortgang van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS. In Londen woedt in de wijk Golders Green een grote brand. Volgens Britse media gaat het om een supermarkt die koosjere producten verkoopt. Er is een stormloop ontstaan op grote schermen om de WK-voetbalwedstrijden van Oranje te bekijken. De vraag is vooral groot voor de wedstrijd van 20 juni als Nederland tegen Zweden speelt. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staan op dit moment verschillende files in het zuiden. Dat is onder andere het geval op de A27 richting Gorkum. Tussen Hank en Gorkum heb je 20 tot 25 minuten oponthoud. De A27 richting Breda, daar staat het vast tussen Noorderloos en Werkendam. 5 tot 10 minuten. De A29 richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Op de A58 staat file richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Ook hier heb je 10 minuten extra. De A58 richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel, dus de andere kant op. Daar heb je ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Streekomroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: Dit is de Hesselschudding en dat was Beverly Craven met haar Promise Me uit 1990. Zij zelf komt uit 1963. Een jaartje zit er tussen jou en haar, hè?
3: Ja.
2: Ja, uit Engeland. En zij had in 1990 al dus die hele grote hit met deze hele grote hit met dit Promise Me. En de tweede single die erachteraan kwam, Holding On, dat was begin 1991. Ook dat werd een grote hit voor deze Beverly Craven. We zijn dan toch toe uiteindelijk aan de Beatle-plaat van de week. Tegenwoordig ietsje later dan we het altijd gedaan hebben. Maar dat maakt niet uit, want we gaan met de Beatle-plaat van de week met hun I, Me, Mine in de tijd terug naar het jaar 1970. Er zijn hele fraaie documentaires van de Beatles te zien als zij echt vlak voordat het allemaal afloopt met de Beatles in de Abbey Road Studios bij elkaar zijn en nog wat laatste nummers moeten gaan ophoesten. Dat moest toen van George Martin van de Beatles. Hij zegt van ik wil echt nog één album met jullie doen en ik heb nummers nodig. En toen kwam op een ochtend George Harrison binnen en hij zegt luister, ik heb gisteravond een nummer geschreven dat heet I, Me, Mine. En toen zeiden de heren van, nou, dat klinkt helemaal niet zo slecht. En je ziet ze dus ook dat nummer instuderen op het moment zelf. Hij had nog niet alles helemaal compleet, maar met hulp van John Paul en George ontstaat dus zeg maar het nummer zelf. Het komt uiteindelijk terecht op het album Let It Be uit 1970. Daarom is het ook het jaartal 1970. En het is echt opgenomen vlak voordat zij uit elkaar gingen in april 1970. Het is dus eigenlijk een George Harrison nummer, maar het is uiteraard ook een Beatle nummer, want het staat op Let It Be en het heet I, Me, Mine.
1: Alleen in de Hesselschudding. Hier is de Beatle plaat van de week.

0: I'm in Mine, geschreven dus door George Harrison in 1969 en terechtgekomen op Let It Be in 1970. En als je dan die muziekcritici leest die in die tijd daarover schreven, die schrijven dan een krachtig laatste optreden van de Beatles en een treffende uitspraak van Harrison. En het nummer is door sommige religieuze geleerden aangehaald om hun commentaar op egoïsme. Want Harrison die gaf zijn autobiografie uit in 1980 en dat had als titel I, Me, Mine. En dat had dus alles te maken met dit nummer, waarin hij het een en ander wat verder uitlegt. Van de Beatles en een I, Me, Mine komt het echt bij Rod Stewart. En ik had het er net over met die man die treedt nog steeds op. Hij is 80 jaar, hè?
1: Ja, ja, bizar, hè?
0: Ja, het is echt bizar. Ja. Hij komt uit 1945 uit Engeland natuurlijk.
1: Hij doet wel meer rare dingen, hè, die Rod Stewart.
0: Hij heeft heel veel wonderlijke dingen gedaan.
1: Ja, want vorig jaar heeft hij nog zijn eigen weg aangelegd naar zijn huis. Want dan kon hij met zijn, zoals hij erbij lag door de gemeente, kon hij met een Ferrari er niet overheen.
0: Ja, dat is waar.
1: Heeft hij met een aantal vrienden heel die weg opgeknapt. Was de gemeente vervolgens weer niet zo blij mee, want het ging niet volgens de norm van de gemeente. Maar ja.
0: Echt waar. Maar goed, hij is opgenomen in de Rock and Hall of Fame trouwens. Zowel als solist als lid van de band The Faces. Maar hier hebben wij Rod Stewart met... ik vind het ook... ik blijf mooie nummers van hem vinden, maar dit is er nog eentje. We gaan dan terug naar 1976 met Tonight is the Night, Rod Stewart.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

0: Hoggies. En if it's alright with you, baby. Want we zijn weer in Engeland, hè?
1: Ja.
0: We werden vooral bekend met Everybody's Got to Learn Sometime.
1: Ja, en dat heeft een beetje hetzelfde idee als dit nummer. Ja. Ik vind ze allebei een beetje dromerig, maar ik vind ze allebei wel leuk.
0: Ik vind het ook, hoor. En het kwam dus van Rover's Return, het album Rover's Return.
1: Ja, dat hebben ze ook op single uitgebracht, maar ja, Daar vond ik niet zoveel aan. Dat was ook helemaal instrumentaal, hè?
0: Ja, dat was een instrumentale versie. Dat klopt. Nou, dan was in ieder geval dit If It's Alright With You Baby van The Corgis. Van The Corgis gaan wij naar Sting en We'll Be Together. Dat is van Sting. Hij heeft het geschreven in 1987 en toen uitgebracht als leadsingle van zijn toen tweede album. Dat album heette Nothing Like The Sun. Dat is toch wel een beetje zon in deze
1: woensdag.
0: Hier zie je Sting.

0: We'll Be Together. Ja, ik mag het misschien wel vertellen, want Sting schreef dit nummer voor een bierreclame. Ga ik maar even niet zeggen voor welk merk bier het was. Maar ze hadden hem gevraagd dus om het woord samen erbij te gebruiken. En dat deed hij dus. Hij zegt, ik heb maar een paar minuten nodig gehad om dit nummer te schrijven. Maar vooral de Japanners vonden het nummer erg goed. Dus daar werd het een hele grote hit. Maar in de originele opname, dat wou ik nog even vertellen. Kun je Eric Clapton horen op gitaar?
1: Oké.
0: Die deed dus eventjes mee.
1: Hmm. Nou, je kunt dus bij de...

0: Bingo 1979. Dat was niet het laatste wat ze gedaan hebben, want hun laatste album kwam uit in 1995 en dat heette Stranger in Us All. Maar nu moeten we er echt vandoor, dat ben ik bang.
1: Inpakken.
0: Ja, en wegwezen. Dan zeggen wij dus dat vrijdag, maar dat doen we niet alleen, want dan gaan we samen met Lene Marlin Pedersen doen. En dan denkt u, wie is dat dan? Nou, dat is gewoon Lene Marlin. Zij komt zelf uit 1980 en uit Noorwegen. En ze heeft gek genoeg niet alleen hits gehad in Noorwegen, maar ook in Italië.
1: Oké.
0: Okay. Ja, echt. Hier is zij met haar...
1: Sitting down here,
0: precies. En wij gaan niet hier zitten, we gaan volgende
1: week. Nee, we gaan in de auto zitten en we zeggen tot vrijdag.
0: En dan zijn we er wel weer, dan gaan we wel weer hier zitten. Oké, heel graag, tot dan. I'm

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Textielsuper Zeeman zal in verschillende Europese landen winkels sluiten. Het gaat om Portugal, Oostenrijk en ook een paar filialen in Spanje, Frankrijk en Duitsland. Vorig jaar had het bedrijf bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. In 2025 leed Zeeman een nettoverlies van 11,7 miljoen euro en door fysieke winkels te sluiten hoopt de keten het tij te keren. Het ziet er naar uit dat de komende jaren 150 Zeeman-winkels hun deuren zullen sluiten. Bij het ongeluk met een schoolbusje en een trein gisteren in het Belgische Buggenhout raakten 5 kinderen zwaar gewond, maar 2 van hen kunnen mogelijk binnenkort weer naar huis. Dat laat de directrice van de school waar de kinderen op zitten aan VRT Nieuws weten. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, 2 tieners van 13 en 15 jaar, de chauffeur van het busje en een begeleidster. Er zijn door nabestaande leraren en leerlingen bloemen bij de plek neergelegd waar het ongeluk plaatsvond. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke tijdens het staatsbezoek aan Nederland samen met het koningspaar onder andere het Nationaal Holocaustmuseum, chipfabrikant ASML en het Internationaal Strafhof zullen bezoeken. Het Duitse paar is van 9 tot en met 11 juni in Nederland. Het bezoek begint op dinsdag 9 juni met een welkomstceremonie op de Dam in Amsterdam.

Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

is Rijn Baarmans van de ANWB. Er loopt vertraging op de A27 richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam 5 minuten vertraging. Dan nog de A58, goed nieuws in de richting van Eindhoven. Ze waren daar bezig met bergingswerkzaamheden tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Inmiddels is de weg weer vrij, maar houdt rekening met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

en geïnformeerd worden? Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Textielsuper Zeeman zal in verschillende Europese landen winkels sluiten. Het gaat om Portugal, Oostenrijk en ook een paar filialen in Spanje, Frankrijk en Duitsland. Bij het ongeluk met een schoolbusje en een trein gisteren in het Belgische Buggenhout raakten 5 kinderen zwaar gewond, maar 2 van hen kunnen mogelijk binnenkort weer naar huis. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke tijdens het staatsbezoek aan Nederland samen met het koningspaar onder andere het Nationaal Holocaustmuseum, chipfabrikant ASML en het Internationaal Strafhof zullen bezoeken. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erik Evengroen van de ANWB. Er is weinig aan de hand in het zuiden van het land. Er staat een korte file op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Best staat 6 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Eind deze week vertrekt een Nederlandse mijnenjager naar de Middellandse Zee. Zodra er overeenstemming is over een missie in de Straat van Hormuz, is het Nederlandse schip op tijd paraat voor een

zet van de NAVO. Defensieminister Jesselgus en buitenlandminister Berendsen hebben de Tweede Kamer laten weten dat er ook voorbereidingen worden getroffen om een gecombineerd zoek-, duik- en explosieve opruimingsdienst naar de Persische Golf te sturen. De twee ministers zeggen dat er nog geen besluit genomen is over de Nederlandse bijdrage. De 35-jarige Sanna Zee uit Woerden is door de rechtbank in Zwolle tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank in Amsterdam, waar zij tot haar aanhouding werkte, hebben verkocht. Zij verkocht de informatie aan een man die betrokken zou zijn bij verschillende brandstichtingen en explosies in Den Haag. Ook werd Zee schuldig bevonden aan afpersing. De vrouw blijkt gokverslaafd te zijn. De rechtbank heeft bepaald dat zij zich hiervoor moet laten behandelen. Met de komst van een nieuwe premier trekt Hongarije zich toch niet terug uit het internationaal strafhof. De voormalige premier Orbán was dat wel van plan en de terugtrekking zou op 2 juni officieel worden. Maar de nieuwe premier, Péter Magyar, heeft daar een stokje voor gestoken. Het strafhof heeft meerdere arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen vertegenwoordigers van Israël, waaronder de Israëlische premier Netanyahu. De vicepresident van de Europese Centrale Bank heeft banken in de eurozone opgeroepen meer geld te pompen in cyberveiligheid om op die manier grip te krijgen op de nieuwe AI-modellen die zwakke plekken in de software kunnen vinden. De afgelopen tijd heeft de ECB hier met banken over gesproken, maar hamert er nog eens extra op om meer geld te investeren in de verdediging van cyberaanvallen met AI. Volgens ECB wordt cyberveiligheid in de nabije toekomst behoorlijk structureel.

Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Eind deze week vertrekt een Nederlandse mijnenjager naar de Middellandse Zee. Zodra er overeenstemming is over een missie in de straat van Hormuz, is het Nederlandse schip op tijd paraat voor een inzet van de NAVO. De 35-jarige Zanna Zee uit Woerden is door de rechtbank in Zwolle tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank in Amsterdam, waar zij tot haar aanhouding werkte, hebben verkocht. Met de komst van een nieuwe premier trekt Hongarije zich toch niet terug uit het internationaal strafhof. De voormalige premier Orbán was dat wel van plan en de terugtrekking zou op 2 juni officieel worden. Maar de nieuwe premier, Péter Magyar, heeft daar een stokje voor gestoken. De vicepresident van de Europese Centrale Bank heeft banken in de eurozone opgeroepen meer geld te pompen in cyberveiligheid, om op die manier grip te krijgen op de nieuwe AI-modellen die zwakke plekken in de software kunnen vinden. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.
1: I remember

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat een meerderheid van de grote geestelijke gezondheidszorgorganisaties niet aan de wettelijke vereisten van informatiebeveiliging voldoet. Er werden 87 organisaties onderzocht met minimaal 50 voltijdmedewerkers. De conclusie was dat maar 6 organisaties volgens de wettelijke verplichte norm werken. Het merendeel van de onderzochte bedrijven liet weten wel aan verbeteringen te werken. In Duitsland is de voormalige Rote Armee-fractie-terrorist Daniele Klette tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de wapenwet, diefstal en andere misdrijven. Volgens de rechter heeft de nu 67-jarige Klette samen met 2 anderen tussen 1999 en 2016 overvallen op supermarkten en geld

transporten gepleegd. Haar twee handlangers zijn nog altijd voortvluchtig. Klette was ook lange tijd onvindbaar, maar de politie kwam haar uiteindelijk op het spoor na een tip van een burger. Ze zaten dik een week vast in een ondergelopen grot in Laos, maar nu zijn er 5 mensen levend teruggevonden. Naar 2 andere vermisten wordt nog gezocht. Een groep ging in de grot op zoek naar goud. Ze werden overvallen door zware regenval, waardoor de grot met water volstroomde. 1 man wist te ontkomen en ging hulp halen. Er werd geprobeerd de grot leeg te pompen, maar dat mislukte. Tot gisteren het waterpeil in de grot daalde en de reddingswerkers bij 5 mensen wisten te komen. Voetballer Steven de Vrij gaat volgende maand niet mee naar het WK voetbal. De Vrij is afgelopen zaterdag geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Internationale. Daarmee staat de teller op 4 spelers die het WK zullen missen vanwege een blessure. Eerder werd bekend dat ook Matthijs de Ligt, Xavi Simons en Jerdy Schouten niet op tijd fit zijn. Jurrien Timber en Memphis Depay zijn dat wel en zijn in de selectie opgenomen.

Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits op gang gekomen. De meeste files zijn op dit moment nog dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor Numansdorp 3 kilometer met een kwartier extra reistijd. A50 Eindhoven-Arnhem voor knooppunt Bankhoef 10 kilometer met ook 10 minuten vertraging. En tenslotte gebeurde er een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Dat gebeurde bij afrit Dussen. De weg is wel weer vrij, maar de vertraging nog, zoals gezegd, 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: is Bobby.
1: Ik weet niet wat Bobby precies zegt.
2: Ik weet niet hoe dat heet. Ziekte van Gorbachev of zo, Happy of wat ook.
3: Kosakov
2: of Gorbachev, weet ik veel. Het is in ieder geval Russisch.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat een meerderheid van de grote geestelijke gezondheidszorgorganisaties niet aan de wettelijke vereisten van informatiebeveiliging voldoet. In Duitsland is de voormalige Rote Armee-fractie-terrorist Daniele Klette tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ze zaten dik een week vast in een ondergelopen grot in Laos, maar nu zijn er 5 mensen levend teruggevonden. Naar 2 andere vermisten wordt nog gezocht. Voetballer Steven de Vrij gaat volgende maand niet mee naar het WK voetbal. De Vrij is afgelopen zaterdag geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Internationale. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is in het zuiden van het land goed op gang gekomen. De meeste files zijn gelukkig dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Wat wel opvalt is om te beginnen de A2, Belgische grens richting Eindhoven. Voor afrit Maastricht Airport 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 20 minuten vertraging. A50 Eindhoven-Arnhem voor knooppunt Bankhoef 10 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tenslotte valt nog op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Voor Vlijmen 10 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streek.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Hotelketen Fletcher hoeft voorlopig geen dwangsom aan de gemeente Epe te betalen, omdat er nog altijd asielzoekers in het hotel verblijven. De gemeente wilde dat per 26 mei de opvang gestopt zou worden. Het opvangorgaan COA stapt naar de rechter omdat er geen andere plek is voor de mensen die in het hotel worden opgevangen. Het COA betaalt al sinds eind april een boete van 55.000 euro per dag, maar gaat die dwangsom aanvechten. De zaak dient op 12 juni. Vorig jaar is het aantal woningen dat een miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook aan tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenen woningen. Dat blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. Volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door de zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Het Israëlische leger heeft inwoners van de Zuid-Libanese stad Tirus en omgeving opgeroepen om te evacueren.

Israël is van plan om doelen van Hezbollah aan te vallen. Volgens Israël schendt de terroristische organisatie Hezbollah het staakt het vuren dat half april inging door Israëlisch grondgebied aan te vallen en moet het Israëlische leger wel ingrijpen. Eerder deze week gaf de Israëlische premier Netanyahu het bevel om de aanvallen op te voeren om op die manier Hezbollah te vernietigen.

Het weer, het blijft droog. Vannacht wordt het 5 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw zomers, bij een oostenwind wordt het 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt druk met 170 kilometer file in totaal alleen al in het zuiden van het land. De meeste oponthoud zien we op de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 13 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een half uur vertraging. Er gebeurde een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Ter hoogte van knooppunt Klaverpolder. De weg is inmiddels wel weer vrij gelukkig. Vertraging nog wel een klein kwartier. En tenslotte de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost en knooppunt Bankhoef. 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

tijd weer van vandaag. Wat gebeurt er allemaal op deze dag in het verleden? In 1963 verscheen het album The Free Willin' Bob Dylan van Bob Dylan, met onder meer Blowin' in the Wind op dat album. En in 2006 vond in Yogyakarta, Indonesië, een zware aardbeving plaats waarin duizenden mensen het leven lieten. In 2020 lanceerde SpaceX van Elon Musk samen met NASA de eerste bemande commerciële ruimtevlucht ooit. Zijn er ook nog mensen jarig op deze dag? Jazeker, Jamie Oliver, de bekende Engelse kok, bekend van zijn vele kookprogramma's op televisie. Hij wordt 51 jaar en Xuxi Siux, die wordt 69. En je kunt haar kennen als de frontvrouw van Xuxi en de Banshees. Het is vandaag ook de geboortedag van Lisa Lopez, beter bekend als Left Eye van TLC. Ze zou vandaag 55 jaar zijn geworden, maar kwam in april 2002 om het leven bij een auto-ongeluk in Honduras. Ze was toen 30 jaar oud. Mocht jij deze dag jarig zijn, dan namens het hele team van Streekomroep de Beverlanden van harte gefeliciteerd en maak er nog een mooie avond van.

En dan krijg je van mij het weer voor de morgen. Na een wat koelere dag vandaag wordt het morgen weer iets warmer. Het begint in de ochtend met een temperatuur van 16 graden, maar in de middag loopt de temperatuur op richting de 28. Het is heel de dag onbewolkt en er is dus geen regen te bekennen. De wind heeft windkracht 3 en komt uit oost-zuidoostelijke richting. Op dit moment in Goes 26 graden.

0: En als je dan toch slecht gezelschap bent, dan is dat wel te tolereren als je van dit soort mooie muziek maakt. Bad Company and Feel Like Making Love.
1: Dit is Naar Huis met Ad Vermeer.
0: De Zeelandbrug gaat in het najaar 6 weken dicht voor gemotoriseerd verkeer. Vanaf 1 september start aannemer Queenie Metaal met een grote renovatie van de basculebrug. Door de leeftijd van de brug en het zware verkeer zijn scheuren ontstaan in het stalen rijdek. Die worden gerepareerd en daarna krijgt het wegdek een extra stalen plaat. Daarmee moet de brug zeker weer 25 jaar veilig vooruit kunnen. Tijdens de werkzaamheden blijft de Zeelandbrug wel open voor fietsers en hulpdiensten. Maar auto's en vrachtverkeer die moeten omrijden via de Oosterscheldekering of de A4 en de A58. Ook busroutes worden aangepast. De provincie die roept mensen op om buiten de spits te reizen of vaker thuis te werken, indien mogelijk om de hinder te beperken.

Zo, hoe, hoe, hoe, eigenlijk. Ja, wat voor beest dat dan is, weet ik ook niet. We draaiden de nieuwe single van Shakira, Dream Annie. En de plaat kreeg ons niet ermee. Zo, je hoorde hem allemaal in Naar Huis. De Beverlandse avondshow hier op streek omroep de Beverlanden tot aan 7 uur. Bijna 5:30 geworden. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. De wereldgebeurtenissen in een notendop van 60 seconden. Maar voor het zover is gaan we nog wat draaien van de mensen van Stiekem Gedanst. Je weet dan natuurlijk dat ik het heb over Toontje Lager. Hier zijn ze met Vroeg of Laat. Tot zo.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Hotelketen Fletcher hoeft voorlopig geen dwangsom aan de gemeente Epe te betalen, omdat er nog altijd asielzoekers in het hotel verblijven. Vorig jaar is het aantal woningen dat €1 miljoen of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook aan tussenwoningen en appartementen. Volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Het Israëlische leger heeft inwoners van de Zuid-Libanese stad Tirus en omgeving opgeroepen om te evacueren. Israël is van plan om doelen van Hezbollah aan te vallen. Het weer, het blijft droog. Vannacht wordt het 5 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw zomers, bij een oostenwind wordt het 19 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor Waardenburg 15 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. De A2 Utrecht Den Bosch voor Zaltbommel 25 minuten vertraging ook. En er staat daar 12 kilometer file. Een autobrand op de A27 van Utrecht naar Breda. Dat is gebeurd ter hoogte van Werkendam. De vertraging is fors, bijna 3 kwartier. En de A50 Eindhoven richting Os voor Uden-Zuid 14 kilometer file met 1 kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

de nieuwe single van Alex Warren. Fine Place to Die. Een leuk onderwerp voor op deze woensdag. Maar ik vind de plaat trouwens ook een stuk minder dan zijn vorige, de nummer 1 van Nederland van dit moment. Een slepend conflict tussen zorgorganisatie De Zorgtafel en een buurvrouw in Wolfartsdijk ligt nu bij de rechter. Het geschil draait om gas, water en licht en om het gebruik van een pad naar dieren achter het terrein. De zorgboerderij die heeft na de overname in 2024 nog altijd geen eigen aansluitingen voor nutsvoorzieningen en is daardoor afhankelijk van de buurvrouw. Volgens De Zorgtafel zijn water en stroom meerdere keren afgesloten door de buurvrouw. De buurvrouw die zegt juist last te hebben van overbelasting van haar meterkast. Ook is er ruzie over het recht van overpad. De Zorgtafel die heeft het pad inmiddels afgesloten met sloten. De rechter die wil dat beide partijen binnen de week alsnog afspraken maken. Lukt dat niet, dan volgt op 9 juni een uitspraak van de rechter die bindend is. Heb je op de Nederlandse televisie diverse series van rijdende rechters. En het is altijd gedonderd met die schuttingen en met het gas en licht. Nu op je radio, Amy Winehouse, Back is Black.

Zo maakt die Davina Michel toch altijd een heerlijke muziek. Hè? Dit was er ook zo'n eentje, New Rules. En daarmee werd het bijna 6 uur. Tijd voor de mededelingen en het nieuws van 6. En daarna ben ik bij je terug met deel 2 van Ruis, de Beverlandse avondshow. Tot aan 6 deze van Edwin Collins.

Dit is Erwin Veenstra met het Radio Nieuws op streekomroep De Beverlanden. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in congrescentrum Hanze Plaza. Vanaf morgen neemt een andere gemeente het over, maar welke dat is nog niet bekendgemaakt. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeente geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen daar voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Vorig jaar is het aantal woningen dat een miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenen woningen, blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. En volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door die zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt.

Droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits hebben we ook in het zuiden van het land gehad, maar nog altijd zo'n 140 kilometer file. Meest oponthoud op de drie volgende wegen: de A2 om te beginnen Eindhoven richting Utrecht, voor knooppunt Empel een kwartier oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel 20 minuten vertraging. En de A27 Utrecht Breda, voor Werkendam, ook daar 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: En dat is hem deze week, de Airplay track op streekomroep te Beveland. De nieuwe single van The Script. En die heet Man in the Arena.
1: Naar huis.
2: De Beverlandse avondshow.

Mooie muziek uit 2025 van de Lottery Winner samen met Chad Kroeger, Ragdoll. Om en erbij, 6:15. Dat betekent tijd voor de Beverlos weer voor morgen. Na een wat koelere dag wordt het morgen weer iets warmer. Het begint in de ochtend met temperaturen van 16 graden, maar in de middag loopt die weer op richting de 28 graden. Het is heel de dag onbewolkt en er is dus geen regen te bekennen. De wind heeft windkracht 3 en komt uit oost-zuidoostelijke richting. Momenteel in Goes, 26 graden.

Tijd om verder te gaan met de muziek hier op Streekomroep de Beveland. Deze dame die staat momenteel in de hitlijsten met haar nieuwe single Chuckzilla. Ik heb het natuurlijk over Chaka Khan, maar wij doen het even met die hele grote hit uit 1978. Hier is ze nog eens een keertje met I'm Every Woman.

0: naar huis. De Beverlandse Avondshow.
1: En daarin hoorde je de single van Jesse G, Ariana Grande en Nicki Minaj, Bang Bang. En ik moet zeggen, het is best een beetje een chaotisch plaatje, maar toch wel een keer leuk om te draaien. En daarom deden we het vandaag even. We hopen dat je er plezier in had. Jongeren in de gemeente Capelle die kunnen vanaf deze week terecht in het nieuwe jongerencentrum in De Vrone. Daar kunnen ze gamen en leeftijdsgenoten ontmoeten en meedoen aan creatieve en sportieve activiteiten. De gemeente die wil van het centrum een vaste ontmoetingsplek maken waar jongeren ook zelf ideeën kunnen aandragen voor de activiteiten. Jongerenwerkers die begeleiden projecten houden ook contact met de bezoekers. Het is de tweede poging voor een jongerencentrum in Capelle. De eerdere locatie in de voetbalkantine trok te weinig bezoekers, onder meer omdat die plek te veel met voetbal werd geassocieerd. Het nieuwe jongerencentrum in De Vrone is open op dinsdagavond voor jongeren van 11 tot en met 17 jaar. En op woensdagmiddag voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool. Dit is wat muziek van Frenna en ze doet hem deze keer samen met Lil Kleine, Nederlandstalige plaat van dit uur. Hier is Verleden Tijd.

Het was natuurlijk geïnspireerd op het nummer Onderweg van Abel. We deden het vandaag even met Frenna en Lil, verleden tijd. Daarmee werd het bijna 7:30. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. En daarna ben ik nog bij je terug met een 30 minuten naar huis, de Beverlandse avondshow. Tot aan 7:30 duiken we even in de jaren 80. Doen we samen met

Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan. Vanaf morgen neemt een andere gemeente het over, maar welke dat is nog niet duidelijk. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de bonden vinden dat niet genoeg. Ook de korting op de WW en WIA moeten van tafel. Vorig jaar is het aantal woningen dat een miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. En dat zijn niet alleen villa's, maar ook tussenwoningen en appartementen. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenenwoningen. En volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. De straat van Hormuz zou weer helemaal open gaan. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade dan opheffen. Dan het weer. Blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De spits is alweer even op zijn tour. Op dit moment nog zo'n 70 kilometer file in het zuiden van het land. De meeste vertragingen daar op de A2 om te beginnen in Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer file met een kwartier vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 12 kilometer met 20 minuten oponthoud. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor knooppunt het Hellegatsplein staat 9 kilometer file met een kwartier oponthoud ook. En tenslotte nog 10 minuten vertraging op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Osse-Oost en knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Spears en die hele grote hit van haar Stronger, inclusief stoombootgeluiden. En dat past beter bij haar dan autogeluiden, want deze week dook er een filmpje op van Britney, waarop is te zien dat ze aangehouden werd vanwege dronken rijden afgelopen april, de tweede keer al. De auto, een cabrio, die werd aan de kant gezet door oom agent en ze zei tegen de agenten dat ze na 4 flessen wijn nog prima voor hem kon zorgen. Tuurlijk, Spears heeft zich inmiddels aangemeld bij een afkeerkliniek. De

En dat was muziek van Alan Walker. Dat deed ook niet alleen, maar samen met Noah Cyrus en de Digital Farm Animals, All Fall Down. En daarvoor speciaal voor Britney, plaatje van Miles Smith en Nell Horan uit de hitlijst Drive Safe. Oké, blauwe grap. Daar had ik misschien beter over na moeten denken, maar ja. De gemeenteraad van Rijmerswaal heeft gisteravond vergaderd over de plannen voor de tijdelijke opvanglocatie aan de Schapendijk in Krabbedijken. De raad die moest besluiten over opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen en statushouders. Op het terrein komen modulaire woningunits te staan als alles doorgaat, met in totaal 53 woningen en een facilitaire ruimte. Het gaat om huisvesting voor 150 Oekraïense vluchtelingen en 29 statushouders voor de komende 5 jaar. De kosten van het project bedragen ruim 14 miljoen euro, maar volgens het college worden die volledig vergoed door het Rijk. Met opvang wil Rijmerswaal voldoen aan regionale afspraken rond de spreidingswet. De gemeente heeft nu minder opvangplekken voor Oekraïners dan afgesproken. We gaan het allemaal zien. Wij gaan even terug naar de jaren 70. Doen we met de Tiny Spencer Band, Catty's Clown.

Uit 1966, de oudste plaats van deze aflevering van Naar Huis. The Hero Four Tops en Standing in the Shadow of Love. Wij gaan even wat draaien van Dan Siminski. Doet hem samen met Keiko. Heaven on you.

Kygo is bijna net zo succesvol als David Guetta. Weet ook de ene na de andere artiest aan zich te koppelen en daar een leuke hit mee te scoren. We deden het met Heaven on Your Mind en daarmee werd het bijna 7 uur. Dat betekent dat deze aflevering naar huis erop zit, de Beverlandse Avondshow. Ik wens je een prettige voortzetting van jouw woensdagavond. En zometeen na 7 uur veel plezier met Jan Steen, met Hof van Steen. Dit programma is er morgenmiddag om 5 uur weer. Dan begeleid ik je opnieuw naar huis met de Beverlandse Avondshow. Nu tot 7 uur deze plaat van The Three Degrees, The Runner. Tot morgen.

Dit is Erwin Veenstra met het Radio Nieuws op streekomroep De Beverlanden. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Het meisje zou zijn vastgebonden, ook kregen ze te weinig eten. Het meisje werd in een kunstmatige coma gebracht. Betrokken medewerkers en bestuurders zullen worden gehoord, de twee vrouwen zijn aangehouden. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in congrescentrum Hanzeplaza. Vanaf morgen neemt het Groningse dorp Warfum de noodopvang voor zeker 4 nachten over. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeente geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken, nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau.

Dan het weer. Blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer met een kwartier vertraging.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: Hart Vermeer, bedankt voor de afgelopen 2 uur op weg naar huis bij Vlaamse Avondshow. Tot de klok van 9 uur krijg je het Hof van Steen. En dat wordt vervolgd door het Kospol Magazine met Theo Boer tot de klok van 11 uur.
1: Welkom. Welkom. Hof van Steen tot 9 uur. Hof van Steen tot 9 uur.

0: Het lukte begin jaren 60 de Wolkenbrothers, maar geen hit te scoren hier in Nederland. Zo ook deze, My Ship Is Coming In uit 1965. Maar de opvolger hiervan, dat werd wel een grote hit. The Sun Can't Shine Anymore uit 66. Dat bereikte hier als eerste hit van de Wolkenbrothers de hitparade.
1: Jan Steen, streekomroep De Beverlanden.

0: Hans van Hemert en Piet Sauer die hadden in 1977 het nummertje My Man geschreven. En ze wou wel graag ingezongen hebben door dames. Maar ja, damesgroepjes in die tijd waren nog zeer schaars. Dus ze formateerden een formatie van Marga José en Patty bij elkaar. Ze noemden het Love en zongen het nummer My Man in. De start voor een glansrijke carrière.
1: Een lekkere smartlapper.
0: Daarvoor gaan we terug naar 1963.

0: We gaan hiermee terug met de eerste hitsingle van Willy Alberta Verbrugge, oftewel Willeke Alberti, dochter inderdaad van Karel Verbrugge, die we ook beter kennen als Willy Alberti, scoorde met een vertaling Spiegelbeeld.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beterlander.

0: If You Love kennen we van Donna Summer uit 77. Met in 85 werd het gedeeltelijk gecoverd door de Bronski Beat in samenwerking met Mark Elmond, die we kennen uit Soft Cell. En zij volgden ook nog het nummertje van Johnny Lenton's Johnny Remember Me samen. En dat vormde toen I Feel Love, wat een redelijk hitje was in de hitlijst van 85.
1: De tijdmachine.
2: Op 27 mei 1995 viel Christopher Reeve tijdens een wedstrijd in Charlottesville, Virginia, van zijn paard en brak zijn nek. Door de hierdoor ontstane dwarslesie raakte hij vanaf de nek verlamd en kwam hij voor de rest van zijn leven in een rolstoel terecht. Deze gebeurtenis vond plaats 6 dagen na de officiële release van de film Buff Suspicion, waarin Reeve een verlamde man in een rolstoel speelde. Na het ongeluk trok hij zich grotendeels terug uit de filmwereld en besteedde hij zijn tijd aan allerhande therapieën. Samen met zijn vrouw Dana opende hij het Christopher & Dana Reeve Paralysis Resource Center, een instelling in New Jersey waar wordt getracht verlamde mensen te leren om afhankelijker te leven.

0: Ja, Christopher Reeves, die viel op 27 mei 1995 van zijn paard af en brak zijn nek, kwam daarvoor voor zijn leven lang in een rolstoel terecht. En ja, we kennen hem in ieder geval als de grote man. Echt Superman populair heeft gemaakt bij het grote filmpubliek. Het detail is eigenlijk dat 6 dagen na de officiële release van de film Abo Suspicion, waar hij een verlamde man in een rolstoel speelde, hij zelf definitief in een rolstoel zou komen.
1: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

0: Dan gaan we weer terug naar Nederland in 54. Dat deden we met Ishi Boom en dat was origineel van Eric George. Er kwam ook nog een andere versie, gelijke tijd ongeveer. Dat was deze van The Cool Cuts en bereikte allebei de top 10 in Amerika.
1: Hier is het album van de week.
0: Voor het album van de week gaan we terug naar 1978. In maart verscheen het derde album van de Patti Smith Group.

0: Album van de week is Easter. En dat is het derde album van de Patti Smith Group. Op dat album staat die grote hit Because the Night. Dat wat geschreven is door Bruce Springsteen is geen cover, want Bruce Springsteen gooit het speciaal voor Patti Smith Group. Hij zet het later zelf ook nog wel op plaat. Maar dit was wel een covertje. Oorspronkelijk is het geschreven door Michael Lender voor de film Privately Set Me Free uit 1967. Patti Smith zette haar versie op dit album.
1: Dit is muziek. Ja? Muziek zonder houdbaarheidsdatum.

0: Sam Cooke was dat, Wonderful World. En dat stond precies 40 jaar geleden. Kwam dat op de eerste positie in onze hitlijst. Is eigenlijk een nummertje uit 1960 voor van zijn album The Wonderful World of Sam Cooke. Werd toen ook al op single uitgebracht. Maar dankzij de bekende spijkerbroekreclame die in de jaren 80 diverse hits werden daarmee de hitlijsten ingeslingerd. En ja, ook zo deze. Hij zou 4 weken op die eerste positie staan. Maar wat stond er 60 jaar geleden eigenlijk op de eerste positie?
1: De nummer 1 van 60 jaar geleden.
0: Voor de derde week vinden we ze op die eerste positie. Hier zijn de Beach Boys.

0: Hello, the late night show, lovable Larry speaking.
1: Hi, baby, it's me.
0: Hi, honey. How you doing?
1: Not too good. I miss you.
0: You're on the air, baby, live on the late night show. I'm gonna play the last record just for you, love. I'll be home real soon. Bye.
2: Deze formatie kwam oorspronkelijk uit Amsterdam. Heette eerst eigenlijk Black and White. Toen waren ze al met z'n vieren. Toen stapte er een uit. Toen waren er nog twee dames en een heer over. En die veranderde de naam in Tiffany. En de eerste hit die ze hier scoorde, dat was de Late Night Show uit begin 79. En je weet het, de Late Night Show hier op de streekomroep De Beeflander. Dat is het Gospel Magazine met Theo Boer straks. Van 9 tot 11.
3: Nederlandstalige.

0: Ik ben Gerrit.
1: Ik ben Gerrit Zels. Zo noemde hij zijn eigen Gerrit Dekzeel. En hij heette officieel Cor Brak. En was voor een Nederlands variété-artiest. Was veelvuldig te zien in de Fred Hache Show. En de Barend is weer bezig. Ook kwam hij geregeld bij Van Oekel in zijn discohoek lans. Maar scoorde in 1973 een toch redelijk grote hit met Ik ben Gerrit. En dat was gebaseerd op de beruchte boef, inbreker en uitbreker Gerrit de Stotteraar. Wil jij ook eens een bezoekje op de radio of misschien een groet willen doen? Of misschien wil je ook wel bij de streekomroep de Beveland gaan werken? Doe eens even het volgende nummer.
2: App of bel naar 011 379 4100.

0: De House of Fun uit 1982 was van de formatie Madness. En Madness was hier niet zo bekend, maar als je ze in Engeland bekijkt, dan stonden ze maar liefst samen met UB40. Die hadden allebei 214 weken in de hitlijst al daar in de jaren 80. Dus
1: protest marches in Grosvenor Square in London. The only result of that was a ballast man.

0: Nou, maar hiermee terug naar 1990 met The House of Love, een Engelse rockband. Die bracht op een gegeven moment het liedje uit The Beatles and The Stones. En wat wil dat op dit moment wezen? De twee nog levende Beatles hebben allebei nieuwe muziek gemaakt. Paul McCartney heeft onlangs een nieuw album gebracht. In april verscheen het nieuwe album van Ringo Starr. En ja, natuurlijk, de Rolling Stones konden er natuurlijk ook niet achterblijven. En die hebben ook een nieuw album en een nieuwe single uitgebracht. En ja, als je het allemaal bij elkaar optelt, ja, zijn de mannen toch al dik in de 80.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Dan zijn we weer bij u terug met de alarmschijf van 35 jaar geleden. En natuurlijk de koffietip van Addy. Tot aan de tijd zijn van 8 uur hebben we maar gewoon een hele band ingehuurd. De Brick House en Rustic Brass Band uit Engeland. En die brengen voor u tot aan de tijd zijn van 8 uur de Floral Dance.

Dit is Erwin Veenstra met het Radio Nieuws op Streekomroep de Beverlanden. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De Jonge zei daarna dat preventief gebruik van mondkapjes niet verstandig was. Ook bekritiseerde hij buurtzorg dat medewerkers juist wel maskers gaf om cliënten te beschermen. Schokkend, vindt buurtzorg. De Jonge wilde zelf nog niet reageren en zegt dat hij zijn verhaal doet bij de parlementaire enquête. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Het meisje zou zijn vastgebonden, ook kregen ze te weinig eten. Het meisje werd in een kunstmatige coma gebracht. Betrokken medewerkers en bestuurders zullen worden gehoord, de twee vrouwen zijn aangehouden. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. Eerder werd ook de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks de wapenstilstand voert Israël bijna dagelijks aanvallen uit in Zuid-Libanon. Volgens Israël is dat nodig om aanvallen van Hezbollah te voorkomen en het noorden van Israël beter te beschermen. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau.

Dan het weer. Blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Allemaal hartelijk welkom terug bij het tweede uur Hof van Sting. En we ook 35 jaar terug in de tijd, 24 mei 1991. Dan wil je mee naar de Noord-Hollandse formatie, de Pilgrims. En zij scoorde maar één hit in de hitparade. En dat was deze White Man. En die zou niet zoveel verder komen dan een 20e plaats.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Sting.

0: Het Wind and Fire bestond uit meerdere zangers, wat niet iedereen eigenlijk weet. Want iedereen denkt eigenlijk, het is Maurice White die alles inzingt. Nee ook, deze man, Philip Bailey, hij heeft ook een aantal hits van Earth, Wind and Fire ingezongen. Maar een stuk minder bekend dan Maurice White. En ging in 83 ging hij solo. Zijn eerste grote hit die hij scoorde, dat was Easy Lover. En dat deed hij samen in duet met een zekere Phil Collins.
1: Koffie, een koekje en Abby's koffietip.
2: Ja, les is nog een hele gezellig luisteruurtje. De laatste weer voor de maand mei vanuit Philadelphia, de 3 Degrees uit 1978. Giving up, giving in.

0: Voor de laatste keer de koffietip van Andy. De Dwitty Greers. En ze hadden dit keer de Philadelphia Sound even aan de kant geschoven. En waren meegegaan met die grote rage wat eind jaren 70 aan de gang was. Oftewel de disco. Giving Up, Giving In. Dat was de eerste grote hit die ze scoorden op het disco ritme. En samen met The Winner. Volgende week hebben we een nieuwe koffietip. Een klein tipje van de sluier even oplichten. Het was een Nederlandse damesgroep die naar België ging. En daar ook meedeed voor het Eurovisie Songfestival voor België. Wie? Luister volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender.
1: Wij zijn Streekomroep de Beterlanden.

vis vrolijk spoot. Liggen zij nu ziek of dood? SOS, een vis in nood. Door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest. Je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet.

de mens een prijs voor zijn egoïstisch leven en maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen, wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een flop.

0: Ja, de Hansen, die kennen we nog van Big City en Achter de Rhododendron. En dit was eigenlijk zijn derde hit die hij scoorde. Hoofdpijn, reumatiek, waterleiding, gasfabriek. Ja, kwam niet zo veel verder dan de tipperaar. Dat was de eerste single van zijn tweede album, In de Bocht.
1: Jan Steen, Streekomroep de Beverlanden.
2: Even kijken naar de weerkaart. De komende drie weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: Wauw was een Nederlandse meidengroep zo eind jaren 90. Het werd geproduceerd door het duo Bolland en Bolland. Zo'n kleine 5 jaar bestaan. Scoorde 2 hits keer op keer. En deze zomer, en je weet het, maandag is 1 juni. Dan begint de meteorologische zomer tot 31 augustus. De astrologische zomer, dus de officiële zomer, die begint zondag 21 juni om 10:24.
1: Stars in heaven. Stars in heaven.
0: Hij werd geboren op 8 december 1947, overleed op 27 mei 2017. Vormde samen met zijn broer Duane Allenman de Allenman Brothers.

0: Hij werd geboren op 8 december 1947. Quick Elman was samen met zijn broer Deuken een van de grondleggers voor de Elman Brothers. En hij overleed op 69-jarige leeftijd op 27 mei 2017. De grootste hit die de Elman Brothers scoorde was deze Ramblin' Man.
1: Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.
2: Muziekfestival 4 Juli, een muzikaal feestje in Hartje Goes. Tijdens Muziekfestival 4 Juli laten muziekverenigingen uit de gemeente Goes horen wat ze in huis hebben. Van harmonie tot fanfare en brassband, HF Abra, verwacht een dag vol live muziek en gezelligheid. Zaterdag 30 mei 2026 Grote Markt, kom luisteren, ontdekken en genieten van muziek van eigen bodem.

0: We gaan weer mee terug naar 72. De laatste top 10 notering van de formatie Shocking Blue heet Die Inkpot.
1: Een duik in de grootste geschiedenis.
0: En wij duiken in de geschiedenis van Goes. Die van 27 mei 1981.
2: Voor de zesde achtereenvolgende keer wordt in de Goese Veilinghallen een expo gehouden. Burgemeester Huber van Goes zorgde dinsdagmiddag voor de opening van deze beurs. Hij herinnerde eraan dat mede dankzij de expo in de opslagloodsen van de Veilingvereniging Zuid-Beveland, VVZB, steeds meer evenementen gehouden worden. In dat licht bezien vond de burgemeester het niet zo heel erg dat plannen van het gemeentebestuur van de ganse stad voor een evenementenhol in der tijd niet doorgingen. Het was volgens hem een geslaagde gedachte om de veilingaccommodatie meer te benutten. Meester Huber stelde dat er in de afgelopen jaren in de veilingruimte aan accommodatie en comfort het nodige verbeterd is. Hij erkende overigens dat de veilingruimte op het eerste gezicht een wat eenvoudige aanblik bieden, maar het zijn toch ruimte waar de mensen zich thuis kunnen voelen. De burgemeester zei dat er wel wensen overblijven om de loodsen verder aan te passen. Hij prees het bestuur van de coöperatieve veilingvereniging met de initiatieven die op dit stuk van zaken genomen zijn en worden. Organisator Den Boer maakte duidelijk dat de beurs naar zijn inzicht niet geleden heeft onder de economische achteruitgang. Hij uitte kritiek op het feit dat de RAI-organisatie het garagehouders niet toestaat aan beurzen zoals de expo deel te nemen. Van burgemeester Huber kon de organisator complimenten in ontvangst nemen voor het feit dat hij ook een ruime plaats inruimt op de expo voor niet-commerciële instellingen. Dat is een ontzaglijk goed lets, meende meneer Huber. De burgemeester en organisator Den Boer wisselden over en weer geschenken uit. De expo is geopend tot en met zaterdag 30 mei.

0: De Nolans. Poosje terug waren ze nog de koffietip bij Addy. Attention to Me kwam binnen op nummertje 34 in de hitlijst van 27 mei 1981. En dat naar aanleiding dat burgemeester Huber de zesde expo opende in de veilinghallen.
1: Hier is het album van de week.
0: Het album van de week is het derde studioalbum van de Patti Smith Group. En dat heet Easter. En met erop die allergrootste hit die mede werd geschreven door onder andere Bruce Springsteen.

0: Volgende week is Easter, het derde studioalbum van de Amerikaanse formatie Patti Smith Group. En daarop stond die grote hit Because the Night, werd medegeschreven door Bruce Springsteen. En de tekst werd gedeeltelijk aangepast door Patti Smith ook zelf. Scoorde mee wel een hit hier in Nederland. Er gingen van het album Easter gingen er ongeveer een kleine 500.000 exemplaren van over de toonbank.
1: De top 3 van 50 jaar geleden.
0: Gedateerd op 22 mei 1976. De hoogst nieuwe binnenkomer vinden we op nummertje 18. Shake It Down van de formatie Mutt. Op nummer 12 de snelstijgende plaat. Right Back Where You Started From van Maxine Nightingale. 5 komt van nummer 2 af in de vijfde week. Music van John Miles. En op nummer 4 van nummertje 6. Could It Be Magic van Don Summer in de vierde week.
1: En dit stond op nummer 3.

0: De Hoobas waren dat. En You're the Reason Why steeg in de vierde week van 5 naar nummertje 3. En dat zou ook meteen de laatste hitnotering gaan worden voor deze formatie. De formatie bestaat nog wel, maar die is in diverse stukken uiteengevallen. En dan krijg je onder andere Alan Williams en de Woobats. En John Richards die heeft ook een Woobats. Dus je moet kijken welke Woobats je dan te pakken krijgt.
1: En dit stond op nummer 2. 2. 2. 2. 2.

0: Ferrari, Nederlandse formatie uit Brabant, kwamen ze destijds. Scoorden een enorme grote hit met A Sweet Love. En die steeg in de zesde week van nummer 3 naar nummer 2. Geschreven door de zanger Frank Ferrari, waar de band zijn eigenaar genoemd heeft. Hij heet officieel Frank Vaas. En het is volgende week is het precies een jaar geleden dat hij op 80-jarige leeftijd kwam te overlijden.
1: En deze stond op nummer 1.

0: Keep Your Eye on the Sparrow. Dat is de originele titel eigenlijk van de plaat. Maar het is beter bekend geworden als Beretta's Team. Een misdaadserie uit de zomer van 1975. De eerste versie van deze plaat, dat werd door Mary Clinton in de hitlijsten gedaan. Maar de meest bekende plaat is dan ook wel deze van Sammy Davis Jr. Hij bleef staan in de vijfde week op die eerste positie.
1: De top 3 van 50 jaar geleden.
0: Die gedateerd op 22 mei 1976. Drie afkomsten van nummer 5 in de vierde week. You're the Reason Why, The Wubats. Op 2 afkomsten van 3 in de zesde week. Sweet Love van de formatie Ferrari. En je hoorde hem net. Sammy Davis Jr. Voor de derde week op die eerste positie. En Beretta's Team of Keep Your Eyes on the Sparrow. En die staat er alweer 5 weken in.
1: We gaan nu het licht uitdoen en sluiten de deur. Tot een volgende keer.
0: We gaan inderdaad hier het licht uitdoen, de deur op slot. Maar Theo is boven volop in voorbereiding met zijn, voor zijn programma Gospel Magazine tot de klok van 11 uur. En dat betekent 2 uur lang christelijke pop, hip-hop, metal, Nederlandstalig, dance, zolang het maar bij Theo in zijn format past. En dat is de gezonde radioactiviteit. Wij zijn er weer volgende week woensdag tussen 7 en 9 op de woensdagavond met een gauwouwe aflevering van het Hof van Steen. Maar op maandagavond tussen 9 en 11 direct naar de jongens van Rockblok zijn we met een albumversie.
1: Hier is de Overdrive. Naar het Gospel Magazine.
0: En daarvoor gaan we terug naar 1979. Het 19e studioalbum van Bob Dylan heet Slow Train Coming. En het is zijn eerste christelijke, geloof geïnspireerde album. Het album begint met Gonna Serve Somebody, wat mij betreft. Graag veel plezier met Theo de komende 2 uur. Wat mij betreft, tot een volgende keer.

Dit is Erwin Veenstra met het Radio Nieuws op streekomroep De Beverlanden. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Volgens de VVD belanden slachtoffers nu te vaak in de opvang, terwijl de vermoedelijke pleger thuis kan blijven. Morgen gaat de Kamer in debat. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De Jonge zei daarna dat preventief gebruik van mondkapjes niet verstandig was. Ook bekritiseerde hij buurtzorg, dat medewerkers juist wel maskers gaf om cliënten te beschermen. Schokkend, vindt buurtzorg. De Jonge wilde zelf nog niet reageren en zegt dat hij zijn verhaal doet bij de parlementaire enquête. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. Eerder werd ook de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks de wapenstilstand voert Israël bijna dagelijks aanvallen uit in Zuid-Libanon. Volgens Israël is dat nodig om aanvallen van Hezbollah te voorkomen en het noorden van Israël beter te beschermen. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Veel van hen werkten eerder in de landbouw of vleesindustrie en belanden na ontslag op straat.

Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: Zo, en dan zeg ik een hele goede avond. Wat leuk dat je er weer bij bent. Het is na 9 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden. En dat betekent dat het tijd is voor 2 uur gezonde radioactiviteit. Jan, hartelijk bedankt voor weer je prachtige overdrijf naar Gospel Magazine. Want we gaan er weer lekker tegenaan natuurlijk. En dat weet Jan ook. En daarom doet hij dat iedere keer, zo'n mooie overdrijf naar Gospel Magazine. En daar zijn we heel erg blij mee. We hebben nieuwe releases, een schijnwerper, een schijf van 5, een schijnwerper, flashback, een column met Peter de Bost, een Nederlandstalig moment. Kortom, weer zoveel heerlijke dingen te doen, om het maar zo te zeggen, in dit programma. Je hoorde Madeline Ray als eerste nieuwe release. Zong zij voor jou, Leave It All Behind.
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel Magazine.
3: Addicted to Jesus.
0: Dit is de nieuwe Kate Thompson.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Oh, wat een fijn plaatje is dit, zeg. Ryan Jones en Show Enough. Daarvoor Kate Thompson en One Day at a Time. Ja, en weet je, dat zijn van die vrolijke platen waar ik dan heel erg blij van word. Vooral met al dat prachtige weer dat we op dit ogenblik hebben. Tijd geworden voor een plaat die heet Heaven Ain't Like What They Said. Een titel met een hele mond vol. En tegelijkertijd de nieuwe single van meneer Jimmy Clifton.

emotie viert vaak hoogtij in de liedjes van Zantri. En je hoort het hier ook duidelijk terug. Light on Me is zijn nieuwste single. Daarvoor hoorde je Jimmy Clifton en Heaven Ain't Like What They Said. Een titel met een hele mond vol. Is het tijd geworden om eens even te gaan luisteren of dat wij ook chameleon kunnen spelen, om het maar zo te zeggen. Mike Teezy komt met een nieuw album. Dat heet Chameleon. En ik draai voor jou de titeltrack.

0: call this land.
1: I guess I'm a chameleon.
2: This is The Chameleon.
3: Op zoek naar muziek met inhoud? Je hebt het gevonden.
4: Gospel Magazine.

0: everything.
1: Ja, al die nieuwe releases, ze zijn weer prachtig, toch? Sally hoorde je. Zij heeft een nieuwe EP gemaakt en die heet Off Days. En de track Satisfied nam ik voor je mee. Daarvoor de titeltrack van een nieuw album gemaakt door Mike TZ, genaamd Chameleon. En is het nu tijd om eens even de duivel duidelijk te laten maken waar zijn toekomst ligt. Dat is namelijk in a lake of fire. Tenminste, als we moeten geloven wat We the Kingdom zingt.

0: took a 180.
1: Ja, soms kan je leven zomaar van het een op andere moment een totaal andere kant op gaan. I took a 180. Met andere woorden, de titel is simpelweg 180. En je schrijft dat dan ook met cijfers, hè? Dus gewoon 180. Is van de gelijknamige EP en is gemaakt door Sarah Reeves. Daarvoor horen we We the Kingdom and Lake of Fire. Gaan we even luisteren naar een dame. Ze heet Kate Stanford. En ze zingt over het feit dat iedere morgen de zon toch weer opkomt. Hier is het prachtige Rise.

Een samenwerking in dit geval tussen J. Truth, Bo Fisher en Redeemed. En I couldn't run. Met andere woorden, al zou ik het willen, ik zou niet weg kunnen rennen van uw liefde. Ja, dat is toch eigenlijk best bijzonder. Daarvoor hoorde je de nieuwste Kate Stanford en Rise. En die zangeres kunnen we rustig wel stellen dat dat de ontdekking is van 2025. Want we hebben er ook mogen voorstellen aan Groot Nieuws Radio. En daar is ze ook vrolijk opgepakt.

de nieuwe Switchfoots. Een band waar we al een poosje even niks van gehoord hadden, om het maar zo te zeggen, hebben eindelijk toch weer een nieuwe single uitgebracht. En die heet dan Absolution. Daarvoor hoorde je muziek van Ivy Asher, getiteld Nosedive. En dat is allemaal afkomstig van een EP die zij gemaakt heeft. En die heet Somewhere in Between. Is het tijd gewoon om even wat obsessief gedrag te gaan vertonen? Met andere woorden, hier is Obsession, de nieuwe single van LRA.

0: Ella Ray en Obsession. Gaan we het even hebben over Forrest Frank. Want vorige week presenteerde ik een nieuwe single van hem. En die heet Jesus is Alive. En daarmee deed hij op de socials als het ware ook een couplet challenge. Met andere woorden, hij liet andere artiesten een couplet schrijven en inzingen als het ware. En dat was een challenge om dat dus te doen op de socials. Waardoor dat het op de socials ook heel veel keer deze plaat voorbij kwam. Alleen dan met een ander coupletje van een andere artiest. Wat heeft hij nou gedaan? Forrest Frank dan. Die heeft een single uitgebracht en die heet dus Jesus is Alive, dat mag duidelijk zijn. Alleen dan in dit geval Volume 1. En wat heb je daarop? Dat is 1, het origineel dat Forrest Frank zelf heeft uitgebracht. En natuurlijk 18 anderen die ook nog eens een keer een couplet hebben gedaan in die track. Dus met andere woorden, er zijn gewoon 19 verschillende versies op die ene single. En het heet Volume 1, want ik zou denken dat er misschien wel een Volume 2 ook aankomt. Dus ik ben heel erg benieuwd. Wij nemen er eentje voor je mee. En die is van Lost and Found, tenminste het couplet. Dus ik zou zeggen, genieten van Jesus is Alive.
1: Muhammad is still in his tomb. And Joseph Smith is still in his tomb. And Buddha is still in his tomb. And Confucius is still in his tomb. But there is one man who was not found in the tomb. I've been there.

Wil je nog vaker Jesus is Alive horen, dan kun je dus bij Forrest Frank zeker terecht. Dit was in ieder geval Forrest Frank in samenwerking met Lost and Found en Jesus is Alive. En ja, zo zijn er nog heel veel artiesten die dus dit liedje een couplet erop hebben gemaakt. Dus dat is eigenlijk best bijzonder. Zo, en dan is het zo langzamerhand tijd om het eerste uurtje een beetje af te gaan sluiten. En dus zometeen de laatste nieuwe release voor deze week te presenteren. Straks ben ik terug met nog een uur gezonde radioactiviteit. Waarin een schijnwerper, een schijf van vijf, een schijnwerper, flashback, een Nederlandstalig moment. En om niet te vergeten ook nog een column met Peter de Bost van Graafwoord. En dat is deze week echt wel even een doordenkertje. Ik moet zeggen dat ik hem goed vind. Hij is wat lang, maar het is wel een heel goed verhaal. In ieder geval, wat mij betreft, graag tot straks na het nieuws. Ga nog even lekker een drankje pakken of zo en blijf er gezellig bij. En dan gaan we lekker nog even door tot 11 uur. Dit uurtje sluiten we af met Brave Church Music samen met Evan Craft. Deze plaat heet Be Brave. Ja, je moet wel braaf zijn natuurlijk.

Dit is Erwin Veenstra met het Radio Nieuws op streekomroep de Beverlanden. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. Op de Oosterschelde zijn ruim 140 mensen van een vastgelopen rondvaartboot gehaald. Het schip kwam vanmiddag bij Nieltje Jans in de problemen nadat een veiligheidslijn in de schroef terechtkwam. Alle passagiers en bemanningsleden zijn in veiligheid gebracht. Er is niemand gewond geraakt. Het schip ligt inmiddels aan de kant, maar hoeveel schade de boot heeft opgelopen is nog niet duidelijk. Duikers bekijken dat nog. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Volgens de VVD belanden slachtoffers nu te vaak in de opvang, terwijl de vermoedelijke pleger thuis kan blijven. Morgen gaat de Kamer in debat. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Veel van hen werkten eerder in de landbouw of vleesindustrie en belanden na ontslag op straat.

Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beveren.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

0: your name.
1: Ja, je hoorde Nicole Galt en Bless Your Name als opener van het tweede uur gezonde radioactiviteit. Eentje waarin dat we het waanzinnig druk hebben, kunnen we rustig wel stellen. Zometeen in de schijnwerper flashback hoor je Dre Day Ministries. Daarna hebben we de formatie Hopeful, die zetten we in de schijnwerper. Vervolgens hebben we een column en die is gemaakt door Peter de Bost van Gavoort met als titel Dacht het niet. Martijn Buwalda komt daarna een Nederlandstalig liedje zingen met Alles is mooier in de lente. Staat niet in verband met de column, maar is gewoon wel een vrolijke plaat. Vervolgens hebben we afgelopen weekend natuurlijk Pinksteren gevierd en dat is voor de christenen de uitstorting van de Heilige Geest. Dus heb ik het woord Spirit losgelaten op de plaatcollectie om daarmee de schijf van vijf samen te stellen. Kortom, we hebben genoeg te doen. Maar voordat we aan dat alles gaan beginnen, eerst nog even deze van Caitlin Denos.
2: Why should the devil have all the good music?
3: Gospel Magazine.
2: Addicted.

0: toegankelijke pop met Caitlin Dennis en Always There.
1: Streekomroep de Beverlanden.
2: Schijnwerper, schijnflashback.

0: Live.
1: Zo, nog even het veertje van de schijnwerper van vorige week. Voor diegenen die eventueel de schijnwerper van vorige week hebben gemist. Daar stond toen met 3 tracks Dre Day Ministries. En in de herhaling speelden we nog eventjes voor jou af. Breaking Chains.
2: Spot uit! Schijnwerper aan.
1: Oeh, die knalt er lekker in. Je hoorde natuurlijk de jingle van de schijnwerper. Want de formatie Hopeful zetten we in de schijnwerper. Dit is een beetje alternatieve indie rockband uit Californië. En deze is gevormd door vrienden die in hun jeugd eigenlijk met elkaar opgroeiden in de kerk. Tijdens het opgroeien waren ze ook actief in de surf scene, zoals eigenlijk natuurlijk wel een beetje hoort bij de Californische kust. Nu maken ze dus ondertussen indie muziek met als doel eigenlijk de hopeloosheid die je misschien voelt te verdrijven. Nou, ik moet zeggen, dat vind ik een goed idee. Dus laten we maar eens even gaan luisteren naar wat deze heren allemaal te vertellen hebben in hun muziek. Zometeen hoor je Get Me Out of the Way. Daarna Let the Season Come Alive. En dat is eigenlijk een kerstliedje. Maar we beginnen met Like I Am Yours. Hier is in de schijnwerpen de formatie Hopeful. MUZIEK

0: dan een kerstliedje, maar dan net anders, zullen we maar zeggen. In de schijnwerper stond de formatie hoopvol. Let the season come alive, hoorde je me daarvoor. Get me out of the way en als eerste Like I Am Yours. Volgende week dus in de schijnwerper Flashback, de formatie hoopvol. En dan gaan we weer een andere schijnwerper opzoeken. En dat weten we dan nu nog eventjes niet. Dat is nog even een verrassing. We zijn toegekomen aan onze grote vriend Peter de Bost van Graafwoord. Hij heeft weer een column geschreven en voor ons opgenomen. En hij gaat hem nu aan je laten horen, zal ik maar zeggen. Daarna horen we Martijn Buwalda en alles is mooier in de lente. Maar eerst deze column. En ik zal je vertellen of dat je nou wel of niet gelooft. Dit is echt even een nadenkertje.
1: Column dacht het niet. Ooit mocht ik me onderdompelen in een leuke workshop. In mijn geval een workshop als verhalenverteller over Bijbelverhalen vertellen. Bij de Vertelacademie Utrecht. Het was energiegevend. Sowieso is het soms goed om jezelf eens te prikkelen. Uit te dagen en iets te leren, iets nieuws. Het kan door een cursus, opleiding, reis naar een onbekend gebied, nieuwe mensen ontmoeten of een goed boek lezen. Doe jij dat wel eens? Jezelf prikkelen om te leren? Het oude boek, de Bijbel, bevat een enorme massa aan verhalen. Ontzettend divers, van zeer korte verhalen, van maar een paar zinnen, tot uitgebreide epistels over het leven van bepaalde personen. Gelijkenissen, waargebeurde verhalen, good feeling verhalen, spannende verhalen over achtervolgingen en moord. Fantasie-achtige verhalen, filosofische verhalen, oorlogsverslagen, geschiedenisverhalen, feitenrelaties, geboorteregisters, scheppingsverhalen, biografie, poëzie, liedjes, autobiografieën, drama's, tot krachtige spreuken en gezegden. Een hele rij. En je kunt het allemaal vinden in dat bijzondere boek. Eigenlijk is al hetgeen wij heden te dagen kennen, stijlen, soorten binnen de literatuur, wel op een of andere wijze ook in dat oude boek terug te vinden. Best wel bijzonder, toch? Ach, ik ken die verhalen al wel allemaal. Hebben mij niks meer te vertellen hoor, bevat alleen oud nieuws. Ze hebben geen nieuwswaarde voor de dag van vandaag, het is niet actueel. Het zouden zomaar wat gedachten of reacties kunnen zijn van een van de luisteraars of lezers. Of misschien heb jij helemaal niets met het geloof. En denk je dat alles wat in dat oude boek staat maar één doel heeft, jou het geloof aan te praten? Ik dacht het niet. Het zijn oude verhalen die juist ook in 2026 zoveel te vertellen hebben. Zoveel nieuwe inzichten kunnen geven, handreikingen, misschien zelfs houvast een richting. En of je nu gelooft of niet, het zijn verhalen die je wat kunnen leren. Die ook in 2026 toepasbaar zijn en input kunnen geven voor jouw dagelijkse leven. En elk verhaal levert ook weer nieuwe verhalen op. Een ontelbaar aantal. Tijdens de workshop stond het Bijbelverhaal van een overspelige vrouw centraal. De schriftgeleerden en fariseërs, dat zijn de Bijbelgeleerden, brachten een hoer bij Jezus en stelden hoe zij gestraft moest worden. Want de wet zei immers dat ze gedood moest worden. Dus in hun ogen kon Jezus niets anders dan deze vrouw te laten doden. En als hij dat zou ontraden, ja, dan konden ze hem aanpakken omdat hij de wet en de regels overtrad. Hun doel was niet het straffen van die vrouw, maar om Jezus te kunnen aanvallen en te beschadigen. En die zogenaamde vrome mannen vonden het blijkbaar geen enkel probleem om een vrouw in kwetsbare positie, want dat was je als je overspel als vrouw had gedaan in die dagen, om die te misbruiken voor eigen doel en belang. Een herkenbare strategie die tegenwoordig nog steeds toegepast wordt. Denk alleen maar aan heel het vluchtelingendebat. Ken je dat? Dat jij gedwongen wordt tot een uitspraak, tot een keus, puur om je in een hak te zetten, om je klem te praten, om je misschien wel belachelijk te maken, om je in een hokje te zetten, om je te dwingen partij te kiezen, dat je voor of tegenstander moet zijn van bepaalde wetten of regels. Hoezo niet actueel? Jezus liet de stilte vallen, betekende wat in het zand. Soms is even stil zijn echt de juiste keuze. Even nadenken. Even rust pakken. Even niet impulsief of vol emotie reageren, maar gewoon tot 10 tellen, zeg maar. De kracht van stilte gebruiken is mijn inziens nog echt een onderschat iets. Ik hoop deze kunst ooit eens echt goed te kunnen beheersen in mijn dagelijks leven. Toch blijven die geleerden en wijzen aandringen. En En toen begon Jezus te spreken een paar woorden. Wie zonder zonde is, werp de eerste steen. En daarna ging hij weer in stilte in het zand tekenen. En dan staat te lezen, de mensen dropen af. Want er was namelijk niemand zonder zonde. Niemand durfde een steen te gooien. En reken maar dat er al een aantal meelopers klaar stonden met een kei in hun handen te wachten op, ja, sensatie. Maar ze lieten de steen uit hun handen glijden en dropen af. Een prachtige reactie van Jezus. Geen keus voor of tegen de wet en de regels. Maar de keus om een woord te spreken van liefde. De keus om niet te oordelen, om niet te veroordelen, maar de keus om de richting van liefde te geven. En daarmee iedereen een spiegel voor te houden. Niet als bestraffing, maar als kans om te leren om een beter mens te worden. En juist heet het de dag is dat een mooie wijsheid. Laten we vandaag de dag relaties, familieverbanden, collegiale teams, buren, wijkbewoners, geloofsgemeenschap en zelfs de samenleving uiteendrijven door de voor- of tegenstellingen? Of kiezen we de weg van liefde? De weg die de boel bij elkaar wil houden. De weg van verbinding en heling. Polarisatie kan namelijk alleen bestaan, beste mensen, door twee tegenovergestelde polen. Als je die polen weghaalt, zal er verbinding ontstaan. Misschien iets om over door te denken. Jezus bleef alleen achter met de overspelige vrouw en zei: ik veroordeel u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Ook over deze woorden zou ik veel kunnen zeggen, maar dat doe ik nu niet. Het is een column, geen bijbelstudieartikel of preek. Dan zou ik hier wel eens heel graag een preek van de leek overhouden. Maar mocht je zelf eens meer willen lezen over dit verhaal, dan kun je dat vinden in Johannes 8, vers 1 tot en met 11. Misschien een mooie uitdaging voor de komende weken. Probeer niet eens een ander klem te praten of verbaal in een hoekje te drukken. Probeer een ander eens niet te veroordelen als ze niet dezelfde mening hebben. Probeer niet zwart of wit te denken en te handelen. Maar kies de middenweg. Probeer niet bij te dragen tot polarisatie, maar breek polarisatie af met beide handen. En laat je niet ontlokken om partij te kiezen. Juist als het alleen maar tot doel heeft om anderen neer te halen, weg te zetten of uit te sluiten. Probeer de middenweg van liefde te volgen. Liefde met de kleine of grote L. Deze workshop heeft mij weer heel veel inspiratie gegeven. Om nog meer met andere ogen te kijken naar het oude boek. Oude en nieuwe verhalen. Maar vooral met andere ogen te kijken naar mijn medemens. Ook al maak die andere keuzes in het leven dan dat ik zou doen. Inspiratie om nog meer de keus voor de liefde te maken. Oud boek, stoffige verhalen. Ik dacht dat niet.

0: En als je de afgelopen dagen naar buiten kijkt, is het niet alleen mooier in de lente, maar het is ook waanzinnig warm ondertussen. Je hoorde Martijn Buwalda, alles is mooier in de lente, met daarvoor de column Dacht het niet. En die wordt jou geleverd door Peter de Bos van Gaafwoord. Ja, het liedje Alles is mooier in de lente was natuurlijk eigenlijk geen antwoord op de column, om het maar zo te zeggen. Maar ja, ik had er ook niet echt een specifiek liedje bij, dus ik dacht bij mezelf, ach, waarom niet?
1: De beste hits hoor je hier.

2020 geremixed door Mr. Dr. James. En dan is het tijd geworden natuurlijk voor die schijf van 5, zoals ik al zei. Dat was de eerste al aan je voorbij gekomen. Spirit is het woord wat ik losgelaten heb op de platencollectie. En laten we zeggen dat we het eventjes zo houden dat het een soort van Pinksteren afterparty is.

wat een feestje, hè? Holy Spirit Fire hoorde je van Stephanie Havik. Daarvoor Aaron Cole samen met Tenrock en Usher in the Spirit. Ah, wat een feestje is dit, hè? En dat mogen we iedere woensdagavond doen tussen, jawel, 9 en 11 uur. Met natuurlijk de nieuwe releases, schijnwerperschijf van 5, schijnwerper, flashback. Zo hier en daar een kolompje ertussendoor. Met andere woorden, genoeg te doen. Zoals deze mooie plaat die we zo weer voor je gaan draaien. Het is van Samuel Day. Hier is Warrior Spirits.

Spirits Come. Wat de muziek van Patrick Mayberry. En is de laatste uit de schijf van vijf. Daar wordt dus Samuel Day en Warrior Spirit. Ja jongens, en dan is het toch bijna tijd. Want ja, we hebben het natuurlijk hartstikke druk gehad. En daardoor is eigenlijk de schijf van vijf zelfs later afgelopen. Maar in ieder geval zijn nu de plichtplegingen gedaan. En we doen er gewoon nog eventjes een tweetal. Flyva Music samen met de Blanca. Bedankt jou. Jesus is King.

Fly for Music en Blanca en Jesus is King. Is het tijd geworden toch om afscheid van je te gaan nemen? Niet leuk, maar het is nou eenmaal de waarheid. Nou, wat gaan we doen? Ik ga jou nog even vertellen dat mocht je meer willen weten van Gospel Magazine en je kijkt wel eens op Facebook, zoek dan mijn naam eens eventjes op, Theo Boer. En als je dan een kruis ziet met de zogenaamde uitzendstralen, dan is dat het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. Dan mag jij een vriendschapsverzoek sturen en dan zal ik dat zeker accepteren. Daarnaast hebben we een pagina op Instagram. Dat heet gospelmagazine.rtv. Gospelmagazine.rtv. En niet vergeten, mocht je natuurlijk nieuwe releases terug willen luisteren en of andere gospels, kun je terecht bij onze playlist. En die vind je op Spotify. Gospel Magazine, de woordjes even aan elkaar schrijven. En ook daar hetzelfde logo. Wat mij betreft wens ik je voor straks een hele goede nacht. Ga je nog niet slapen, dan nog een hele fijne avond. Natuurlijk ook een goede nacht eigenlijk. Maar wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Je gaat nog even luisteren naar een stukje Josiah Queen en Make Heaven Crowded. En wat mij betreft graag tot een andere keer. Bye bye.

De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselande, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone.

Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Erwin Veenstra met het Radio Nieuws op streekomroep de Beverlanden. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt

Pneumococcus B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone.

Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Erwin Veenstra met het Radio Nieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesserlanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesserlanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningen.

dan het weer. Het blijft droog, het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Erwin Veenstra met het Radio Nieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch.